0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Bij lokale omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.

Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlese samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorle.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Blijf op de hoogte. Luister Lokale Omroep Goorle.
3: Welcome to the Key Man Obsession Part 1.

Altijd lekker, hè? Zo'n liedje van de Bee Gees. Ja. How deep is your love? Ik zeg goedemorgen, het is vrijdag geworden. We zijn 11 september 2026. Ja, een belangrijke datum. Straks meer daarover. Ja, het is altijd zo. Je kunt wel gedaan hebben ooit een keer vroeger in een vroeger leven. Of 100 jaar geleden, of 30, of 40, of 50 jaar geleden. De waarheid die achterhaalt je altijd. Een man uit Apeldoorn. Die is opgepakt. 30 jaar geleden heeft hij verkrachtingen gedaan. De man is opgepakt en wordt verdacht van 2 verkrachtingen uit 1995 en 1997. Ja, de man kon worden opgespoord. Er waren DNA-sporen die toen veilig zijn gesteld. Ja, bij de eerste zaak werd een vrouw in de herfst van 1995 s'nachts onderweg naar huis in Apeldoorn met geweld van haar fiets getrokken. En ze werd toen langs de weg verkracht. Ze raakte daarbij ook gewond. En ja, 2 jaar later, in de zomer van 1997, gebeurde er net zoiets in het buitengebied van Deventer. Ook toen werd het slachtoffer met geweld van haar fiets getrokken en met geweld misbruikt. Er is nooit een verdachte aangehouden. Maar er is toen wel DNA veiliggesteld. En ja, inmiddels was al duidelijk dat het DNA in beide zaken overeenkwam. Maar ja, er zijn van die cold case teams, zeg maar, die dan daarmee aan de gang gaan. Maar ja, het cold case team is 30 jaar later op zoek gegaan naar mogelijke verwanten in de DNA-bank. En dat onderzoek leidde uiteindelijk tot de aanhouding van een 61-jarige man. En hij zit momenteel vast, hè. Ja, die man die heeft dus 30 jaar geleden, als alles straks klopt via de rechter en zo, heeft dus verkrachtingen gedaan. En dacht na 30 jaar, nou, het zal wel verjaard zijn, ze zullen er wel niks meer mee doen. Maar ja, zo zie je, het is toch uitgezocht door het cold case team. En de man die moet dus alsnog berecht worden, hè? Ja, als hij bekend natuurlijk, hè? Dus dat is nog even de grote vraag. Want ja, ik kan het natuurlijk volhouden en dan loopt het nog op niks uit. Maar goed. Het is in elk geval wel bijzonder, hè, dat er iets van 30 jaar geleden dan alsnog onderzocht is en dan alsnog een dader gevonden is. Hè. Ja. Ja, het cold case team, hè, die zijn er bij de politie altijd. Hè. Die zoeken altijd oude moorden uit waar men vastgelopen is of zo, weet ik van wat. En dan duikt men daar nog een keertje in. Hè. Ja. Goed, het is voor de wekker wakker tijd. Het is vrijdag, het is bijna weekend, jongens.

Snap in de back-to-back classic uit de jaren 90 natuurlijk. Hè, met Eternity. Ja, het klopt, ik krijg er al een appje binnen. Erik, je bent nog wel schor. Ja, dat klopt. Het is aan het einde zo'n beetje de griepepidemie hier in Huizen van Vlietjes. Dus misschien nog 2-3 dagen uitzieken en dan zijn we er weer. Ja, wat betreft het normale leven. Maar dit is nog eventjes afzien. Dat klopt. Goed opgewerkt. Goed, goedemorgen. Dit is Voor de Wekker Wakker. Ja, binnenkort vinden de open dagen weer plaats van de Nationale Duurzame Huizenroute. En wel op 31 oktober en 7 november. Ja, dan zou je bijvoorbeeld kunnen kijken hoe andere bewoners hun huis hebben aangepakt. Ja, met een groei van het aantal deelnemers kunnen de inwoners bij meer verschillende woningen binnenkijken en zien wat er op dit moment mogelijk is. Van bekende maatregelen tot nieuwe oplossingen en technieken. Ja, dus op zaterdag 31 oktober en 7 november de open dagen van de Nationale Duurzame Huizenroute. Ja. En ja, ik zei het al, het is vandaag 11 september. Ja, duizenden Amerikaanse hulpverleners die spoeden zich naar de aanslagen op 11 september 2001 naar de Twin Towers in New York. Een van hen was brandweerman Michael O'Connell. Zegt, ik vind het nog steeds bijzonder hoe we elkaar hielpen. Ja, ik was op dat moment thuis toen de toren werd geraakt. Zo zegt de 50-jarige Amerikaan en voormalige luitenant bij de New Yorkse brandweer. Ja, hij zegt, toen gebeurde het. Hij was eerder dat jaar begonnen op de brandweerkazerne in New York. En enkele maanden later werd American Airlines Flight 11 richting L.A. gekaapt door 5 terroristen. Nou ja, het toestel vloog, zoals iedereen weet, om 9:15 zo'n beetje de North Tower in. Een kwartier later ramde een tweede vliegtuig, de South Tower. Bijna 3000 mensen kwamen om het leven op dat moment. Ja, vandaag worden er ook weer wat herdenkingen gehouden in New York in verband met 9-11. Ja, omdat het vandaag toch een belangrijke dag is, hè? Ja. Goed, Voor de Wekker Wakker. Het is vandaag bewolkt. Van tijd tot tijd valt er lichte regen. We hebben ook motregen. Later vanmiddag dan wordt het wat droger en breekt af en toe de zon door. In het oosten blijft zeg maar de boel nog een beetje nat. Er is een matige zuidwestenwind. Het wordt ongeveer 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het op. En de komende nachten is er wat mist. Dus oppassen op de weg. Zaterdag begint grijs. Later breekt de zon door en blijft het overdag droog. Wordt iets warmer. 20 tot 23 graden. Vandaag moeten we dus doen met temperaturen van rond de 20 graden.

De dagtopper van vandaag, van deze 11e september. Alex Kinter en Moon on Fire hoorde je. Dus je hoort hem vandaag als de dagtopper. Liedje met extra veel steun natuurlijk. Dan wordt hier wat extra gedraaid en wat extra aandacht aan geschonken. Goed, voor de wekker wakker. Ja, bij een politieachtervolging na een inbraak bij een tankstation in Kessel in Limburg zijn 3 gewonden gevallen afgelopen nacht. De auto van de verdachte die crashte op de afrit Venlo-Zuid van de A73, zo heeft de politie gemeld. De politie kreeg in de nacht een melding over de inbraak bij het tankstation aan de Baarlozeweg. En de politie die heeft de vluchtauto gezien in Blerik. En omdat de bestuurder het stopteken negeerde, werd door de agenten een achtervolging ingezet. En hierop vloog de auto met de 3 verdachten van de weg op de afrit Venlo-Zuid. Ja, over de ernst van de verwondingen van de inzittenden, daar is nog niks of weinig bekendgemaakt. En Sacha Baron Cohen gaat de hoofdrol spelen in het toneelstuk De Popinjay Cavalier van regisseur Quentin Tarantino. Ja, het toneelstuk moet in het voorjaar van volgend jaar in première gaan in Londen. Dat heeft de Hollywood Reporter gemeld en ook Deadline. Ja, het betreft het theaterdebuut van zowel Cohen als Tarantino. Want ja, die kennen we eigenlijk meer van de films, hè. Ja, het stuk is aangekondigd als een onstuimige komedie over bedrog en vermomming. Ja. En het laatste bericht, 42% van de ZZP'ers heeft minder dan 3 maanden zicht op werk of omzet. Van juist deze groep zegt 77% dat er veel vraag is naar het eigen werk. Dat blijkt uit een nieuwe analyse van het uurtarievenonderzoek van dit jaar. Ruim 16.000 ZZP'ers zijn ondervraagd. Van de ZZP'ers die korter dan een jaar ondernemen, heeft 55% minder dan 3 maanden zicht op werk of omzet. De ondernemers die langer dan 10 jaar actief zijn, is dat 37%. De ervaren vraag die verschilt nauwelijks. Ja, zo blijkt volgens de laatste relazen. Ja, het is wederom druk op de weg. Mocht je met de auto nog een eindje gaan rijden, de A27, daar is het aansluiten. De A73 is het ook druk. De N3 richting Papendrecht, daar is het ook druk. Het valt over het algemeen voor de vrijdag nogal mee. Ja, er staat er ook nog eentje richting Gorinchem vanaf Breda op de A27 bij Werkendam. Daar is de boel zeg maar dicht voor vrachtauto's en dat zorgt ook een klein beetje voor vertraging.

0: Ja, het is vrijdag, hè. Dat betekent dat het een extra liedje van Elvis. Vrijdag is de Elvisdag. Ik weet niet tot hoe lang het gaat duren dat we dat gaan doen op vrijdag. Maar tot nu toe bevalt het wel lekker, hè. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag een grote feestdag in Luxemburg. Tot en met 13 september. In dit tweede weekend van september wordt in het Luxemburgse stadje Grevenmacher aan de Moezel een groot driedaags wijnfeest gevierd. Dus mocht je van wijnen houden, wijnen. Het wijnfeest is daar gestart. Ja, het druiven- en wijnfeest wordt dit jaar gehouden van 11 tot en met 13 september. En vanavond dan wordt de wijnkoningin gekroond. Ja, en morgen zijn er concerten. Dan is er onder andere een showband parade. En is er vuurwerk op de oevers van de Moezel. En zondagmiddag in Luxemburg dan trekt een folklorische optocht door de nauwe straatjes. De nieuwe wijnkoningin die staat dan op een eigen praalwagen. Dus mocht je van een dagje uit misschien een beetje gaan tanken, hè, want het is daar erg goedkoop natuurlijk om benzine te tanken, dan zou ik zo zeker Luxemburg even dit weekend in het achterhoofd houden, want dat is misschien wel leuk. Ja, een win-win situatie, hè. Goedkoop tanken en ook nog een leuke dag beleven en lekker wijn drinken.
1: Hallo?
2: Yo, ik heb even nagedacht.

een bekende man hoor, deze Sean Stockman. Misschien zegt het je nu niks, maar als ik bijvoorbeeld zeg dat hij een bekende R&B-zanger is, een producer en een songwriter die ook bekend is geworden als lid van Boyz II Men. Ja, samen met deze legendarische groep domineerde hij in de jaren 90 de internationale hitlijsten. En dit was het liedje Head Over Heels, een solo-projectje van Sean Stockman van de bekende band Boyz II Men. Alleen een solo projectje voor een film, hè? De film Disappearing Acts, want daar gaat het over, hè? Goed, voor de wekker wakker. We kijken even naar de laatste berichten wat betreft het nieuws. Ja, een bus van de Nederlandse reisorganisatie OAT is afgelopen donderdag betrokken geraakt bij een ongeval in Zwitserland. Daar zijn meerdere mensen om het leven gekomen, zo meldt de Zwitserse politie. Er wordt serieus rekening gehouden met Nederlandse slachtoffers. Ja, het ongeluk gebeurde rond 5 uur bij de regio Zernes en Zus. En aan boord waren 49 Nederlanders, dat meldt de alarmcentrale. Ja, de organisatie die de hulpverlening coördineert. Ja, eerder ging het om 48, maar het was exclusief de buschauffeur. Waarschijnlijk waren alle inzittenden van de bus Nederlands, maar dat is nog niet bevestigd. Ja, verschrikkelijke ramp dus daar. Ja, en de politie heeft vorige week vrijdag een man in Dordrecht aangehouden. Hij wordt verdacht van bijna 4000 kilo cocaïne te smokkelen. Hij probeerde dat in te voeren. Ja, de partij drugs werd afgelopen maandag in containers aangetroffen. Het OM deelde het nieuws over de arrestatie en de onderschepte drugs afgelopen donderdagavond. Ja, de Nederlandse man is al voorgeleid. Ja, het Franse pakket meldt dat de cocaïne met een geschatte waarde van 225 miljoen euro aan boord zou zijn geweest van een vrachtschip dat uit Ghana kwam. En ook nog nieuws uit Amerika. De VS heeft de NAVO-bondgenoten onder druk gezet om mee te werken aan het afbreken van het internationale strafhof, het ICC. En om zich terug te trekken uit het hof. Dat zeggen ingewijden aan onder andere diverse omroepen na een publicatie van de nieuwswebsite Politico. Ja, president Trump die is al een tijdje bezig om een agressieve campagne tegen het hof dat individuen kan vervolgen. Die worden verdacht van oorlogsmisdrijven, genocide en misdrijven tegen de menselijkheid voor het gerecht te krijgen. Ja, de Amerikaanse NAVO-ambassadeur die zei op een NAVO-bijeenkomst dat het land heel goed in de gaten houdt wie aan hun kant staat. Ook kregen de NAVO-delegaties van de VS een brief met het dringende verzoek eigenlijk om zich terug te trekken uit het hof. Ja, het internationale strafhof, hè. Dus is heel erg belangrijk wel, want ja, die gaan mensen voor het gerecht dagen die bijvoorbeeld genocide hebben gedaan, hè, of misdrijven tegen de menselijkheid. Ja, nog steeds mensen uit de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld, hè, die dan toch getraceerd worden. En die worden dan toch nog berecht, hè. Ja, dus is wel belangrijk. Maar ja, Amerika die wil er vanaf. Die willen niet meer dat het strafhof bestaat, hè. Die willen het gewoon deleten, zoals het zo mooi heet, hè. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Op deze dag in 1841 schilder John Raand. Ja, zo heet hij. Krijgt patent op de tube. Het is een handig dingetje om verf in te doen, zo dacht hij. Nou ja, anno 2026 wordt deze tube nog steeds gebruikt.

0: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
1: Lokale omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorlen.nl.

0: komende 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
1: Blijf op de hoogte. Luister lokale Omroep Goorlen.

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaleomroepgoorle.nl.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale Omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Bij Lokale Omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.

0: Hemelse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Lokale Omroep Goorlen.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Blijf op de hoogte. Luister lokale omroep Goorlen.

iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlese samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorle.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Lokale Omroep Goorle.

Oh, hij rijdt een Benz, hij heeft niks te klagen. Die kortzichtigheid is waarom je geen shit bereikt. Ik kom van weinig slapen en van hinder lagen, maar heb geleerd alleen te staan al sinds mijn kindertijd. Ik overdenk te veel, vandaar de doelen groot. Ik voel me nergens thuis behalve in mijn hoofd. Begrijpen alles wat we kunnen, want niks is beloofd. Dus die hoep die werd er eens, bro, we liggen hoog.

0: Parelse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
1: Lokale omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokaal.

0: Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
1: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomopgoorlen.nl. Lokaleomopgoorlen.nl.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Dit is Lokale Omroep Goorle. De omroep voor Goorle en Riel.

0: iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Lokale Omroep Goorlen.

0: Welkom bij Zending met DJ Mouse. We zijn na de zomerstop weer terug op lokale Omroep Goorlen. En ook vandaag gaan we weer een... Er zit een beetje galm op mijn stem. Vandaag gaan we ook weer een genre ontleden. En we zijn vandaag naast mijzelf ook Michael.
1: Goedenavond, ja.
0: Shoegaze connoisseur.
1: Dat vind ik een groot woord.
0: Fan.
1: Vader van een fan.
0: Oh, vader van een fan.
1: Ja, en daardoor zelf ook.
0: Ja. Besmet. Ja. Hey, en we begonnen met Lush. Dat was mijn eerste shoegaze liefde. Voordat ik wist wat het was. Ik zag een clip met twee prachtige vrouwen. En die hemels zongen. En dat bleek de Britse band Lush te zijn. En een tijdje later begreep ik dat genre shoegaze bleek te zijn. Ja, wat is het nou? Het is een genre dat eigenlijk al dat maar heel kort een hype was. Maar inmiddels al 10 jaar een zware revival doormaakt.
1: Ja, het is wel interessant hoe de jeugd het tegenwoordig helemaal omarmd heeft.
0: Ja.
1: Het, wel.
0: Ja. Ja.
1: Het is toch denk ik dat escapisme en het weg proberen te komen.
0: Ja?
1: Ja, dat idee heb ik wel. In ieder geval, ik krijg wel... Als docent op een middelbare school heb ik de dromerige alto-leerlingen, zeg maar. Dat zijn degenen die hiervoor gaan.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
1: Dat is altijd heel erg leuk.
0: Ja, ja, dus de jeugd die zich ergens tegen afzet.
1: Ja, ja. Nou, ik denk dat we... Het is een soort van geromantiseerd gevoel, denk ik.
0: Ja.
1: Je eigen wereld, je eigen identiteit. En zij vinden zich hierin.
0: Ja. Nou, we gaan het nog uitgebreid over hebben. Wat is jouw ultieme shoegaze?
1: Ja, voor mij gaat het toch echt wel dan om My Bloody Valentine met When You Sleep. Het is die combinatie van dromerige vocalen, een enorme muur met takkenherrie en ja, een drummer die helemaal losgaat.
0: Ja.
1: Dat blijft elke keer weer boeien.
0: En als je dan denkt thuis van geen idee, hoe klinkt dat dan? Nou, we gaan hem draaien.
1: Een goed plan.
0: Ja.

0: Slowdive met When the Sun Hits. En daarna daarvoor My Bloody Valentine met When You Sleep. En het enige wat ik nooit zo goed aan dit nummer en meerdere Slowdive nummers heb begrepen, is dat de fade-out zo, vaak zo bot is.
1: Het komt ook veel te vroeg. Dit had voor mij nog gewoon zeker 2 minuten door mogen gaan.
0: Ja. Live doen ze dat gelukkig ook.
1: Ja, gelukkig wel. Ja. En dat hebben we allebei al meerdere keren mogen aanschouwen.
0: Ja.
1: En dan is het echt zo'n golf die van het podium af de zaal in rolt en die komt over je heen.
0: Ja.
1: En dan duurt het gelukkig wel wat langer. Gecombineerd met een flinke dosis knipperende lampen.
0: Ja. Doen ze goed.
1: Ja, en dan is de totale bliss out. Ja. Ja.
0: Geen verrassingen, het is gewoon solide.
1: Ja, zeker.
0: Ja, nou eigenlijk hebben we dan de 3 prototype shoegaze bands hebben we dan gehad.
1: Ja. Dit is wel het ABC'tje van shoegaze. Ja. De bands die in late jaren 80, vroege jaren 90 de studio indoken met veel te veel pedalen, lijkt het wel. En gillende versterkers.
0: Ja. Het is ook wel mooi om even stil te staan bij het feit dat het maar zo'n kortstondige hype, laten we het maar zeggen, hype was. Want ik heb altijd begrepen dat ze eigenlijk, en dat komt ook uit het boek Fingers Crossed van Mickey Berigny, dat is de zangeres van Lush, die heeft een mooie autobiografie geschreven waarin ze ook haar kijken op die tijd schijnt en ook op hoe shoegaze eigenlijk aan een vroege dood kwam. En dat was eigenlijk ook een beetje, zeg zij, door misogyne, seksisme eigenlijk.
1: Ja, hetzelfde waarschijnlijk ook met Slowdive.
0: Het waren natuurlijk die shoegaze bands en daarvoor had je natuurlijk Tweet Pop, dat is zo'n beetje aan verwant. Dat waren eigenlijk een beetje van die androgyne muziekstijlen, waar met bands met veel vrouwen. Het werd eigenlijk ingehaald door Britpop met van die laddish boys. En daar werd shoegaze eigenlijk door tegen de muur gedrukt.
1: Ja, het ging heel hard. Vooral de Britse muziekpers was, ik weet niet hoe dat tegenwoordig is, maar in die tijd, eigenlijk de hele jaren 90, waren ze vlijmscherp en keihard. En in het geval van Slowdive waren ze eigenlijk al op het moment dat
0: Souvlaki
1: uitkwam. Toen was de bel bij wijze van spreken al bijna gevallen. Dat
0: geldt eigenlijk ook voor Lush, want hun eerste LP, of eigenlijk verzameling EP Scala, die werd helemaal ingeprezen, net als de eerste plaat van Slowdive. En bij de tweede plaat, toen moest het gaan gebeuren. En toen kregen ze eigenlijk vernietigende recensies.
1: Ja, heel spijtig. Ja, ja, het gelukkig, dat vind ik namelijk dan wel weer leuk aan de huidige de opleving. Die inmiddels alweer zeker 5 keer zo lang duurt als toen de tijd in de eerste golf heeft geduurd.
0: Ja.
1: Daardoor heb ik het idee dat bands als Slowdive een soort van wraak kunnen nemen en een beetje terug kunnen komen. En, en als je dan nu ziet wat voor grote zalen en velden ze staan.
0: Ja.
1: En daar ook met plezier op het podium staan.
0: Ja.
1: Wat volgens mij toen de tijd toch een stukje minder was.
0: Ja.
1: want laten we eerlijk wezen, Souvlaki gaat voor een groot deel eigenlijk over de breuk in de relatie tussen de 2 hoofdpersonen in de band.
0: Ja.
1: En nu staan ze daar en hebben ze plezier en het publiek ook. En laten ze die gitaren gewoon weer volle bak gieren.
0: Ja, ik heb nog even gekeken thuis. De comeback CD van Slowdive, titeloos. Die is uit 2017.
1: Ja.
0: En toen waren ze al weer aan terugkomen. Want daarvoor hadden ze al een succesvolle tournee gedaan. Ja. Toen is het eigenlijk opnieuw begonnen. En toen was shoegaze, hè, want toen was eigenlijk al de nostalgie naar shoegaze was toen eigenlijk al, want daar zijn ze op meegelift. Die bestond toen al. Dus het is al 10 jaar of meer dat die revival duurt.
1: Ja, ik heb het idee dat het ergens misschien al wel eerder was. Ik denk dat het ergens rond 2010, 2013 Dat kwam het ineens weer op.
0: Ja. Nou, we hebben ook een aantal nummers meegenomen die latere revival spiegelen.
1: Ja.
0: Maar we gaan eerst nog eventjes terug naar 92, denk ik.
1: Je zei net over Lush en over Slowdive. De eerste plaat werd volle bak geprezen en bij de tweede plaat zakte het een beetje in. En we gaan nu luisteren naar Ride, waarbij gelukkig bij de tweede plaat ook nog steeds heel positief werd gereageerd. En dus
0: ik denk dat dat dus komt omdat, en dat hoor je zo meteen volgens mij ook, dat Leave Them All Behind, dat is het nummer van Ride dat we gaan draaien, daar hoor je en shoegaze, maar je hoort ook Baggy.
1: Ja.
0: En Baggy was natuurlijk een beetje de opmaat. Hè, Blur en Spiral Carpets en Stone Roses na de Britpop revival.
1: Zeker. En het is nog erger. Even die gasten van Ride is later bij Oasis gaan spelen.
0: Oh my god.
1: Ja.
0: Oasis is van de... Ik bedoel, soms kunnen we ze ook de hemel in prijzen. Maar vandaag zijn ze even de antichrist.
1: Zijn ze de duivel. Ja, zeker.
0: Precies. Nou, we gaan luisteren naar Leave Them All Behind van Ride. Die overigens ook een aantal jaren geleden op Best Kept Secret nog hebben gestaan. Ja. En een goede show.

0: Pulling Stitches van de band Bedroom. En dat schrijf je dan met alleen maar medeklinkers. Dat is dan een nieuwerwetse shoegaze band. Die inmiddels ook alweer allerlei stilistische veranderingen door heeft gemaakt. Want hun laatste plaat is alweer een stuk minder shoegaze. Maar hun tweede plaat is wel moderne shoegaze klassieker, zou ik willen zeggen. En daarvoor Leave It All Behind van Ride.
1: Ja, en daarvoor waren we aan het klagen over dat het nummer van Slowdive te kort duurde. Ja. En vervolgens kwam Ride 8 minuten voorbij.
0: Ja.
1: En we dachten nog, moeten we hem eerder wegdraaien. Maar nee, het hoort erbij.
0: Ja.
1: Die roffels moeten klinken.
0: Ja, en het zien we wel op dat ze aan het eind toch ook alweer vrij de VL-auto doorheen gooiden. Dat waren wij niet, dames en heren.
1: Nee, ik denk dat het elke keer dan toch weer iemand in de studio is die zegt, nou is het genoeg.
0: Ja.
1: Anders kan het geen single worden.
0: Ja, bijvoorbeeld. Ja. 8 minuten, ja, niet, was in de tijd van een cd-single. Hè.
1: Ja, dat is waar.
0: Op een vinylsingeltje was het al lastig geworden. Hey, en jij was een tijdje geleden bij Slowdive in Edinburgh, vertelde je?
1: Ja, dat was...
0: En toen waren het voorprogramma.
1: Dat was het voorprogramma, ja. En toen kwam het andere voorprogramma. En dat is trouwens ook de band waar we zo naartoe gaan. Dat was Mogwai. En uiteindelijk eindigden we met The Cure. Een paar uur lang. En dat was... onvoorstelbaar goed.
0: De Cure? Ja.
1: Ja, ik was toch wel diep onder de indruk hoe... Ja, er staat een wat oudere meneer. Maar de stem, die is er nog.
0: En, zeker,
1: En het charisma is er niet minder om geworden.
0: Ik heb op Pinkpop gekeken op tv. En dan zie je het natuurlijk ook... Dat is het fijne van op tv kijken. Je ziet het wel een stuk beter. Je beleeft het misschien wat minder. Maar zoals hij op het podium opkomt strompelen... dacht je van, nou, dat gaat er niet meer worden.
1: Ja,
0: Maar toch, na 1,5 uur was het wel echt fantastisch.
1: Ja, en hij komt op met een hele dikke dot zenuwen... Na al die jaren.
0: Ja.
1: Hij loopt een rondje en is heel duidelijk bewust aan het kijken in het publiek. En werkt zichzelf op die manier naar het optreden toe.
0: Ja.
1: Maar ja, hij had dus Slowdive en Mogwai uitgenodigd voor dat concert. En eigenlijk voor meerdere optredens in de tour die ze deze zomer hebben gedaan. Mm-hmm. Die vorige week geëindigd is in Parijs. En Mogwai zat er tussenin. En dat was voor hun in Schotland natuurlijk een thuiswedstrijd.
0: Ja.
1: En ik dacht van als volgend liedje wil ik wel een liedje van Mogwai doen. Mm-hmm. En dat komt eigenlijk ook door dat we het nog helemaal niet hebben gehad over de naam shoegaze. En nou is Mogwai naar mijn idee niet echt een shoegaze band. Maar ze doen wel iets waardoor de naam is ontstaan. En dat is gewoon naar pedalen kijken, knoppen draaien en de pedalen intrappen.
0: Ja, vooral weinig contact met het publiek. Hè? Dat introverte, dat hoort ook wel een beetje bij shoegaze.
1: Ja, en eigenlijk de muziek en de herrie bijna, het verhaal laten doen. En Mogwai heb ik ooit in de jaren 90 in Paradiso gezien. En... dan beginnen ze links bij een distortion pedaal. En dan volgde nog een aantal. En het volume gaat omhoog en omhoog en omhoog.
0: Ja.
1: Dat je op een gegeven moment toch maar naar voren rent om ergens oordopjes te kopen.
0: Ja, ja, ja.
1: En dan weer naar binnen te rennen.
0: Mooi onderwerp voor vandaag zou nog kunnen zijn. Hardste concert waar je ooit geweest bent. Grote kans dat een shoegaze band was.
1: Ja, de grap was, van de 3 bands die wij dus in Edinburgh hebben gezien, was Mogwai de hardste qua volume. Probleemloos.
0: Ik weet nog vroeger, ik heb ze ook in de jaren 90 gezien op Lowlands. En ze speelden eerst Yola Tango. Eerst Mogwai en toen Yola Tango. Maar iedereen was gewoon doof. Je kon Yola Tango daarna gewoon niet meer horen. Omdat Mogwai zo verzengend hard was geweest.
1: Ja. Ja. Nou, ik moet wel zeggen, nadat ik terug de zaal liep met oordopjes, was het toch de magie een beetje minder. Het is, pijn, dat lijden, dat is toch een onderdeel zeg maar, van de beleving.
0: Maar heb je My Bloody Valentine wel eens live gezien?
1: Nee.
0: Ik ben in de Evenaar geweest toen bij een reunietour. En ik stond bij de geluidsman. Dus ik kon meekijken met de dB-meter. En ik was wel heel blij dat ik hele goede oordoppen in had.
1: Wat heb je op het display gezien?
0: Nou, dat ging tegen de 120 aan.
1: Ja.
0: En daar stonden ook van tevoren de oordopjes uit te delen. Stonden borden met pas op, het gaat hard worden. En als je epileptisch bent, draai je liever om en zo. Ja.
1: Ja. Ja. Nou, ik heb een soortgelijke uitslag wel een keer eerder gezien. Maar dat was niet een shoegaze band. Dat was hier in Tilburg in 013. Tijdens Roadburn. En toen trad Sun op.
0: Oh ja, die hebben ook wel.
1: Dat zijn een stuk of 14 full stacks die allemaal op 1000 staan.
0: Ja.
1: En toen stond ik ook naast iemand die bezorgd binnenkwam lopen vanuit de organisatie met een decibelmeter.
0: Ja.
1: En die ging ook naar de 120.
0: Ja.
1: Dat doet pijn.
0: Dat doet pijn. Goed, we kunnen het nog verder. Met wel hun meest shoegaze-achtige
1: plaat. Ja, en je hebt net een modern nummer gedraaid. En dit is ook recent. Dit is van 5 jaar terug. En waar Stuart gewoon is gaan zingen.
0: Jawel, hè? Ja. Hij kon het niet zo goed. Want ik heb hem wel eens eerder niet al te succesvol horen doen. Maar dit is best wel goed.
1: Hij komt ermee weg.
0: Ja. Richie Sacramento, ik weet niet wie dat is. Of wie, of hoe of wat. Dat kun jij misschien daar vertellen. Maar het is in ieder geval een heel goed nummer geworden.

0: Richie Sacramento hoorde je van Mogwai en daarna Pale Blue Afternoon van Modotti. Een plaat van vorig jaar, maar nou ja, shoegaze zo goed nagemaakt dat het bijna echt is. bijna een beetje paint by numbers, als het niet zo goed was. Want ze doen het wel goed. Het is echt een leuke plaat.
1: Ik vond hem overtuigend klinken,
0: ja,
1: hoor.
0: Ja. Lekker van die loeiende sirene gitaren. Als je het dan toch hebt over het geluid van shoegaze, hè, we hebben het al een beetje gehad over de scene en over de impact misschien, hè, maar nog niet echt over wanneer klinkt het nou shoegaze, maar dat heeft toch wel te maken met gitaartapijten, effect op effect op effect, straaljagerachtige toestanden.
1: Wat ik wel leuk en grappig vind is dat toen de tijd was het pionier en tegenwoordig kan je op YouTube allerlei filmpjes bekijken. Precies. Om het juiste geluid te reproduceren. En voor gitaristen thuis. De truc is om je reverb voor je distortion te gooien. Plaats van andersom. Ja.
0: Ik hoor een kenner.
1: Ja, ik vind het leuk. De pedaaltjes draaien en kijken wat je ermee kan doen.
0: Ja, je hebt van die websites waar ze dan de rigs.
1: Ja, de rig rundown.
0: Van Kevin Shields of Jay Maskus of zo.
1: Bij Jay is het extreem wat er allemaal ligt. En bij Kevin Shields is het eigenlijk best wel beperkt.
0: Okay.
1: Die heeft niet zoveel heel veel. En de platen zelf, toen de tijd, dat was allemaal eigenlijk studio reverbs en delays.
0: Okay.
1: En de versterker loeihard. Dat is eigenlijk waar het op neerkwam. Ja. Maar niet zo heel veel pedalen.
0: Ja, maar ik heb Bloody Valentine vroeger ook nooit gezien. Dus ik heb ook geen idee of ze toen konden waarmaken wat ze op de plaat pretendeerden. Maar
1: Ik vrees dat ik het ook niet heb mogen aanschouwen toen de tijd.
0: Ja. Ik las een tijdje terug op Instagram kwam er een artikeltje voorbij. Hè, dat doen ze dan met allemaal van die dia's. Hè, en het was naar aanleiding van een concertposter uit 91. En dat was Jesus Mary Chain. Die ging op tournee en die namen mee als voorprogramma. Dinosaur Junior. Even kijken. Blur, of All People. En maar Bloody Valentine.
1: Ja.
0: Wat een line-up is dat, zeg.
1: Ja, daar koop je t-shirt van als je naartoe gaat.
0: Ja. Dat was 15 gulden.
1: Fantastisch. Maar
0: 15 pond, het was in Engeland natuurlijk. Zoiets kon gebeuren in Nederland niet.
1: De allereerste Lowlands was ook 50 gulden in plaats van honderden euro's van tegenwoordig.
0: Mooi was die tijd.
1: Maar nu zijn we oude lullen aan het worden.
0: klinkt als oude lullen.
1: Ja, precies. Hey, als we het dan toch over oude lullen hebben. Nee, als het dan na zoveel geluid op het gebied van veel lawaai en vol ervoor gaan, denk ik dat het goed is om even ook de dromerige kant op te gaan. En dan gaan we naar de Cocteau Twins. Is het shoegaze? Ik weet het niet. Het maakt mij ook eigenlijk niet zo heel veel uit. Maar zij hebben wel een zaadje geplant wat heel veel andere bands hebben gepakt. En dat is veel galm, dromerig gezang. En op die manier net zoveel sfeer als compositie wegleggen.
0: En Robin Guthrie van de Cocteau Twins heeft de eerste platen van Lush geproduceerd.
1: Ja.
0: Dus dat was altijd al mijn haakje.
1: Ja, en het loopt uiteindelijk allemaal door elkaar heen. Als je Cocteau Twins pakt en je pakt de Mary Chain en je gooit het in een blender, dan komt er weer een andere herkenbare band uit. Jazeker.
0: Ja. We draaien van Cocteau Twins Ivo. Wie Ivo is, kun je het misschien straks over hebben.

0: Liquid Lady van Hope Sandoval en The Warm Inventions. En daarvoor, wat hadden we daarvoor ook alweer?
1: Oh ja, we hadden daarvoor de Cocteau Twins. En het zijn allebei voorbeelden van liedjes waarbij we eigenlijk helemaal niet hebben over keiharde distortion pedalen en reverbs. Ja, reverbs wel, maar dan zit
0: galm,
1: de sfeer zit hem vooral in de zang. En ja, tijdens terwijl het nummer bezig was, zeiden wij net nog tegen elkaar dat ja, haar stem, daar zit het in. Zet daar een andere zangeres voor en het kan ineens een soort van Americana country kant op gaan. En Hope, die houdt hem dromerig en heeft een soort van achterloosheid in haar stem die betoverend werkt. En ik ben natuurlijk makkelijk. Hè. Ik heb als tiener haar in één keer voorbij zien komen op tv met Fade Into You. En ja, dan ben je verkocht als 15, 16-jarige. Maar na al die jaren blijft die stem nog steeds gewoon doen.
0: Ja, ze treedt nauwelijks op. Ik zou haar heel graag eens live willen zien. Maar ze treedt nauwelijks op omdat ze super verlegen is. En als ze optreedt, staat ze in een donker, heb ik begrepen.
1: Ja, kan ik me iets bij voorstellen.
0: Ja, ja. En dit was van haar meest recente album, ook alweer een aantal jaren oud. Nou weet ik even niet uit mijn hoofd die plaat ook alweer heet. Maar het is een super mooie plaat.
1: Until the Hunter.
0: Until the Hunter, zo heet die inderdaad. En ik was wel altijd best wel een aardige Massey Starr fan. Tegenwoordig is iedereen dat, maar dat was ook een tijd lang was het een acquired taste.
1: Ja.
0: En ik had eigenlijk niet zo door dat ze ook nog een hele goede solo carrière had. Totdat ik ben een enorme fan van de serie Normal People. Ik weet niet of je dat kent. Het boek van Sally Rooney, daar hebben ze een serie van gemaakt. En er zat een liedje, Drop, van wat overigens een liedje is van de Jesus & Mary Chain. Waarover later meer.
1: Ja.
0: Drop van de eerste plaat van Hope Sandoval. En zo'n mooi nummer, die ook precies op een goed moment in die serie natuurlijk. En toen dacht ik, kak, ik moet dat toch eens gaan luisteren. En toen was ik meteen weer helemaal hooked.
1: Ja.
0: En wat ook nog interessant is om te melden, is dat de Warm Inventions, de begeleidingsband van Hope Sandoval op deze plaat, en op haar soloplaten, dat is eigenlijk de drummer van My Bloody Valentine. Colm O'Croyk, als ik het goed zeg.
1: Ja, ik denk dat ze alleen in Ierland zelf weten hoe ze dat moeten uitspreken.
0: Ja, precies. Dus zo hebben we weer een linkje met My Bloody Valentine. Ja. Maar er is ook een link met de Jesus & Mary Chain.
1: Ja, het grijpt allemaal in elkaar. Mm-hmm. Want Hope Sandoval is gedurende een korte tijd, ik denk dat het een paar jaartjes was, mm-hmm. een item geweest met Jim Reed, de zanger van The Jesus & Mary Chain.
0: En ze hadden natuurlijk ooit dat duet Sometimes Always.
1: Ja, in die tijd was dat. Ja.
0: En de derde plaat van Massey Starr, daar speelden in ieder geval één of twee van de Chain ook mee.
1: Ja, ja en Jim, eigenlijk is de Jesus & Mary Chain Jim en William.
0: Jim en William,
1: En Jim die woont al decennia in de Verenigde Staten in Californië. En op die manier is dat eigenlijk ontstaan. Dat is dus eigenlijk het linkje naar de Jesus & Mary Chain waar we zo naar gaan luisteren. En daar wil ik eigenlijk wel één ding over zeggen. Zij staan wel een beetje aan het begin zeg maar, van het hele shoegaze gebeuren. En het is een hele leuke autobiografie die twee mannen hebben geschreven. Waarbij ze ook op de pagina om en om schrijven en elkaar ook tegenspreken.
0: Okay,
1: dat ze dan zeggen van, dat heb je helemaal verkeerd onthouden en dat zit zo en zo.
0: Ja.
1: Waardoor het eigenlijk, je hoort het schots in je hoofd als je het dan aan het lezen bent.
0: Lekker postmodern ook, hè?
1: Ja, zeker. Ja. Maar zij waren eigenlijk degene die niet zo goed wisten wat ze moesten. Goedkope gitaar, amper drummen, een beetje beuken.
0: Ja.
1: En een heel groot fuzzpedaal. En heel veel galm. En dat was eigenlijk de sound. En
0: van hun eerste LP, Psycho Candy in ieder geval.
1: Ja.
0: Die volgens mij met Kerstmis werd uitgebracht ook. Kerstmis 85 of 86 was het.
1: Dat durf ik niet te
0: zeggen. Dat ken je dan weer niet. Nee. Ja, want de Jesus & Mary Chain. Nou, ze werden goed gehyped. En het was ook een beetje een moeilijk te voorspellen hype.
1: Ja.
0: Maar ze werden er wel in.
1: Ja.
0: En dan zijn ze nog steeds eigenlijk.
1: Ja, en door de, ik denk ook wel door de soundtrack van Lost in Translation.
0: Ja,
1: kwam het ook weer een beetje omhoog. Ja, en zo gaat dat maar door. En die galmbak met een beetje fuzz, daar gaan we nu nog even 3 minuten in zitten.
0: Nou, hou je vast. Want hier komen ze dan, de Jesus & Mary Chain met In A Hole.

0: Nou, als je het dan hebt over straaljager, gitaarmuren, dan is dit misschien wel het prototype.
1: Nou, zo kom je van je niersteen af. Zo gaat dat, ja.
0: I live my life to stand in the shadow of your heart van A Place to Bury Strangers. Geen originele showcase, geen eerste generatie showcase band. Maar ja, ze hebben wel, zal ik maar zeggen, de erfenis van de Jay-Z en Mary Chain goed onderhouden, zal ik maar zeggen.
1: Het is een band die het volume goed weet te omarmen en stevig ervoor kan gaan. Ja. En wat ik tijdens het nummer net nog vertelde. 2 jaar geleden hebben ze een plaat uitgebracht waarbij je van de platenhoes een synthesizer kon maken. Die dan vervolgens ook alleen maar lawaai maakt.
0: En, met printplaten erin.
1: Ja, metalen stripjes in karton. En dan kon je er een setje bij kopen. En dan kon je er op die manier iets van maken. En ik heb het niet gedaan.
0: Oh, nee.

0: Dat is vast een YouTube-filmpje van iemand die dat...
1: Ja. Ik heb ze wel toen zitten bekijken. Uiteindelijk ben ik afgehaakt op de prijs, want uiteindelijk ben ik toch gewoon een Hollander. En ja, dan wordt het een beetje te veel van het goede.
0: Ja.
1: Maar goed, het was wel een lekkere crossover van aan de ene kant Mary Jane en aan de andere kant gewoon van allerlei andere lawaaibakken.
0: Ja.
1: Dat is ook een beetje het bruggetje naar het volgende liedje. They Are Gutting a Body of Water is een Amerikaans bandje wat de laatste jaren een beetje aan de weg timmert. En ze zitten een beetje in de shoegaze hoek, maar ze pakken ook allerlei andere dingen mee. En dat is de ene keer elektronisch en de andere keer tappen ze uit een vaatje vanuit Louisville, Kentucky, zullen we maar zeggen. Dat ze klinken alsof ze Flarden van Slint door liedjes heen trekken met praatzang.
0: En, Louisville, Kentucky.
1: Juist, ja. Daar zouden we een hele aflevering over kunnen maken, denk ik.
0: Ja.
1: Maar goed. En ze staan midden in het publiek in een cirkeltje.
0: Oh.
1: In plaats van op een podium. En ik denk dat dat ook wel bijdraagt aan de sfeer.
0: Goeie gimmick of toch wel van meerwaarde?
1: Ja, ik denk gimmick. Ik weet het niet. Ze doen het altijd. En ja. Je ziet niet zoveel als je erbij staat. Maar het zorgt er wel voor dat iedereen... Ze pakken zeg maar het centrum van de moshpit, zullen we maar zeggen.
0: Dat vind
1: ik wel een leuk idee.
0: Ja. They are gutting a body of water met het nummer The Chase. There we go. Zijn we er al?

0: Like Before You Were Born van Dive. En daarvoor, zeg jij de naam van de band nog eens?
1: Oh, ik ben hem alweer kwijt. They Are Guarding a Body of Water.
0: Met The Chase, ja. En het viel mij op dat het nogal slintachtig
1: was. Ja, super, ja. Ze verbloemen het niet eens. Het is gewoon...
0: Slint en shoegaze. Daar had ik van tevoren niet over nagedacht.
1: Nee, ik ook niet. En dat was eigenlijk de reden waarom ik hem koos. Ik dacht van, hé, het werkt. Het kan. Ja, het is een beetje die... de harde gitaren toch uiteindelijk die het winnen.
0: Ja, en dus toch ook weer emotioneel.
1: Ja.
0: Want Slint is natuurlijk wel de ja, ik bedoel, emo, hè, dat is ook een veel, daar kunnen we het ook wel eens een keer over hebben, een breed genre waar van alles onder geschaad wordt. Maar die kwetsbare mannelijkheid waar emo eigenlijk om draait, dat is toch wel een beetje begonnen bij bands als Slint.
1: Ja, zeker. Kijk, die schreeuw in Good Morning Captain, daar zit je al 35 minuten op te wachten op het moment dat die komt.
0: Ja, absoluut. Ja, die gaat door hart en...
1: Berg en been.
0: Berg en been. Ja. en daarna dus Dive. Ja, mijn favoriete band van de afgelopen 10, 15 jaar. En het begon niet per se als een shoegaze band. Maar dat zijn ze wel steeds meer geworden. Ook vanwege hun agressieve emotionaliteit. Mooi.
1: Ja. De volgende band, we zitten dan de hele tijd te zeggen van, dat is echt shoegaze of dat niet. En hoe meer ik erover nadenk, hoe meer ik dat tegelijkertijd dan ook weer loslaat. Ik denk dat het dan meer gaat om hoe dingen dan je iets doen op een bepaalde manier.
0: Ja.
1: En Blond Redhead, mijn volgende keuze, dat doet mij iets op een bepaalde manier.
0: Ja.
1: Je zou het misschien eerder dreampop of weet ik veel wat kunnen noemen. Het maakt me eigenlijk helemaal niet uit. Super goede band. En live gewoon nog beter dan op plaat, lijkt het wel.
0: Ja, hoewel er ook wel veel uit een doosje komt bij ze. Maar in de impact die ze hebben, speelt dat nou een rol. Soms ben ik daar wel een beetje, knap ik daarop af. Maar bij hun speelt het eigenlijk niet zo'n rol.
1: Nou, de eerste keer dat ik ze live zag, zat ik altijd me af te vragen van, hé, waar komt dat vandaan?
0: Ja.
1: En hoe doen ze dat? En ik heb het idee dat die drummer van alles triggert.
0: Die
1: doet meer dan alleen maar met sokjes zwaaien.
0: Ja.
1: Maar de hele wolk die ze eigenlijk in die zaal laten hangen als ze spelen.
0: Ja.
1: Die doet het hem wel voor mij elke keer weer.
0: Ja, precies. En dat maakt het ook shoegaze, denk ik. Hè? Los van dat ze ook nog op het 4AD-label zitten van Cocteau Twins. En ze hebben natuurlijk ook wel verschillende stijlen gedaan. Ja. Maar als je dan de plaat Misery is a Butterfly, waar we daar iets van draaien, of de opvolger 23 draait, of ook een plaat van wanneer is het, 2 jaar terug of zo.
1: Sit Down for Dinner.
0: Ja, dat is een prachtige plaat. Ja. Ook echt dreampop, shoegaze. Dan zijn ze wel op hun best.
1: Ja, zeker.
0: Pink Love van de Amerikaanse, Japanse, Italiaanse band Blond Redhead.

0: Nou, om maar te bewijzen dat goede shoegaze niet per se uit Engeland hoeft te komen, hadden we net Blonde Redhead met Pink Love van een LP, Misery is a Butterfly en Built of Space. Nieuw-Zeelands bandje die een eerste plaat de Flying Nun uitbrachten, voor wie dat iets zegt.
1: Legendarisch.
0: wel, ja, in kringen. En later naar Amerika zijn gegaan en een beetje van Sonic Youth-achtige plaat maakten, maar ook een Shine, dat hoorde je net, een singeltje maakte wat een beetje een shoegaze hit is en op van die shoegaze verzamelaars ook wel eens terechtkomt. Maar gewoon een puiknummer.
1: Ja, zeker. Ja. En toen zaten wij ondertussen te overleggen van we hebben nog een klein half uur, we moeten harde keuzes maken en de bepaalde dingen moeten aan bod komen.
0: Ja.
1: En je kan niet om Dinosaur Jr. heen, dus die gaat zo komen met Little Fury Things.
0: Maar waarom is dat shoegaze, Mike?
1: Ah, dat is het, ja, maakt het uit? Ja, eigenlijk wel natuurlijk. Dat, ja, dat is het thema. Dat is het excuus waarmee we hier zitten.
0: Ja,
1: ja, het nou ja, laat ik het dan zo zeggen. Jay op het podium heeft niet echt uitstraling.
0: Nee.
1: Hij kijkt een beetje naar beneden.
0: Ja.
1: En dat is het dan. Hij heeft ongeveer 26.000 fuzzpedalen die hij intrapt.
0: Ja.
1: En de bassist Lou, die...
0: Ja, die staat als een oude hardcore...
1: Die speelt akkoorden in plaats van tonen.
0: Oh ja, ja, ja, zeker. Ja. Ja.
1: En die oude kale Murph, die beukt hem door.
0: Ja.
1: En dit is natuurlijk nog uit de tijd dat hij nog wel haar had, in 1987.
0: Mm-hmm.
1: En ik
0: gitaarmuren en straaljager geluiden, past het wel eigenlijk.
1: Hier komt hij, ja. Inclusief het gekrijs.
0: Van?
1: Sorry?
0: Van? Wie doet het grijs in het intro?
1: Dat weet ik niet.
0: Lee Rinaldo van Sonic Youth.
1: Godverdorie.

0: Cranes met Shining Road. Net als Beatles Space. Echt een beetje zo'n vergeten bandje. Waarvan ik het dan leuk vind om, als we het dan toch over shoegaze en aanverwanten hebben, om daar nog eens een keer op de radio te draaien. En ze hoorden niet echt tot de hardcore shoegaze stroming. Meer dreampop. Ja, als je die plaat van hun luistert, het is echt niet alleen maar dreampop hoor. Het gaat af en toe ook wel een beetje richting Nightmare. Ja. Nou, leuk bandje dus, ja. Cranes.
1: Nou ja, de volgende is ook een beetje een vergeten bandje. De Swirlies. Amerikaans bandje. Ja, een beetje sneller, een beetje punky.
0: Ja.
1: Op die manier net even wat andere draai erin. Niet echt groot geweest. Heel erg een beetje onder de radar. Toevallig recent wel weer actief. En ze hebben dit voorjaar hebben ze ook nog in Amsterdam gestaan in... volgens mij het bovenzaaltje van Paradiso. Er komen niet veel mensen op af. Nee. Ja, wat ik zeg, het is een beetje een vergeten bandje, maar... Ja.
0: Terwijl als je dan uit de shoegaze history komt, zou misschien toch wel mensen kunnen trekken.
1: Ja, ze worden wel genoemd, maar net iets minder bekend. Maar het liedje Jeremy Parker, waar we naar gaan luisteren, die hakte gewoon lekker in.
0: Komt-ie aan.

0: Memory Babe van de Boo Radleys.
1: En weer een straaljager die voorbij kwam.
0: Ja.
1: Ja, de Boo Radleys. Wie had dat gedacht?
0: Ja, ik het dus niet tot een paar weken geleden.
1: Ja, het is bizar. Iedereen kent ze van Wake Up Boo. En dat is natuurlijk gewoon een gigantische hit geweest. Hartstikke leuk. Maar ontstaan vanuit een soort van weddenschap van... zullen we eens een gek popliedje maken? En dat is vervolgens uit de hand gelopen.
0: Ja.
1: En daarvoor zitten gewoon twee platen. Die, waar niemand het meer over heeft.
0: Nee.
1: En die verdomd goed zijn.
0: Hij lag gisteren in de brievenbus. Ja, niet letterlijk, want hij past het niet. Ik moet hem aannemen van de... maar hij is net opnieuw uitgebracht. Everything is alright forever heet die plaat. En nou, ze zijn er zelf, als je ze op Instagram volgt, behoorlijk zijn ze aan het spammen. En ze spelen binnenkort in Luik. Ik heb mijn kaartje gekocht. Ik had nooit, tot twee weken geleden, nooit gedacht dat ik naar de Boo Radleys live zou gaan. Maar toen ik deze plaat hoorde, dacht ik van wauw, wat goed.
1: Ja, dan ben ik benieuwd of ze Wake Up Boo gaan spelen als je ze gaat zien.
0: Vast
1: wel, ja, als toegift.
0: Ja, daar komen ze niet onderuit ook, denk ik.
1: Nee, en dan sta je toch mee te zingen.
0: Ja, zo werkt dat. Ik heb het wel eens van Wake Up Boo. En dan heb je dus 3 minuten het liedje. En daarna komt 12 minuten cacophonie.
1: Okay.
0: Zo waren ze dan ook wel weer.
1: Ja, ik durf gewoon te zeggen dat ik het een goed liedje vind. Maar het is, qua popsong is het...
0: Het is net zoiets als Come on Eileen. En hoe heet het? Katrina in the Waves. En onbestaanbaar.
1: En dat a cappella stukje wat erbij zit. Het is goed gedaan.
0: Ja, absoluut. Ja. Brian Wilson zou trots zijn.
1: Ik denk het wel. Ja.
0: Hey, nou, we hebben nog maar heel weinig. Dus,
1: Oké, dan ga ik snel. Nothing, Amerikaans bandje. Dit voorjaar stonden ze op Roadburn op vrijdagavond. Keihard te beuken en ze zijn inmiddels de hele wereld over. En ze komen in het voorjaar weer terug in 013. Als voorprogramma van een ander bandje wat ik niet meer ken.
0: Okay.
1: En nu maar op play drukken.
0: Shoegaze met Breakbeats,
1: ja.
0: Toch? Ja, komt-ie.

0: Cannibal World van Nothing. En dan zit het erop. Dan hebben we Shoegaze behandeld, erdoor gejast.
1: 2 uur lang gas gegeven.
0: Ja, wel hè. Ja, precies. Met af en toe wel een wat rustiger nummer, wat dan toch emotioneel nog behoorlijk hard ging. Dat is toch die agressieve emotionaliteit. Ja. Dat is het toch, denk ik. Hè? Ja. Dat is de samenvatting.
1: Ik denk het wel.
0: Ja.
1: Met een vleugje van de wereld staat in brand. En laten we er maar wat van maken.
0: Ja. Ja. Nou ja, wat, dat verklaart misschien de revival van Shoegaze.
1: Ik denk het wel, ja.
0: In een harde, zakelijke wereld die in brand staat... laten de introverte mensen horen... wat ze ervan vinden.
1: Ja, ik luister ook graag naar ambient-achtige dingen zoals Fennis en dat soort gruizige dingen. En ik heb denk ik ook, ik weet niet hoe vaak, Godspeed You Black Emperor gezien. En dat is ook hetzelfde idee. Hè?
0: Dus we gaan ook een keer een uitzending over postrock maken?
1: Ja, kunnen we doen.
0: Whatever that is.
1: Ja.
0: Natuurlijk ook zo'n probleemgeval, hè?
1: 5 nummers.
0: Ja, 5 nummers per plaat. Ja, of per uitzending
1: per
0: dan.
1: Uitzending.
0: Ja, dat gaan we doen.
1: Maar goed, we gaan eruit met een kleintje.
0: Ja, nou, dat halen we niet eens meer. We hebben nog maar een half minuutje. We gaan er gewoon uit met een jingle, denk ik.
1: Oh jee. Ja, nou, ook goed.
0: Ja, is goed. Michael, dankjewel.
1: Dank je.
0: En luisteraar thuis, dank dat je geluisterd hebt. En wil je nou ook een keer een genre uitdiepen of een thema-uitzending maken? Neem contact op met de radio of met mij via Instagram, DJ Mouse. En dan maken we een afspraak. Dan kun je hier een keer in de studio komen zitten. Over liedjes over eten of muziek uit IJsland. Of bedenk maar iets. Fijne avond en dankjewel voor het luisteren.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlese samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorle.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Bij Lokale Omroep Goorle hoor je het laatste nieuws uit de regio.

0: Hemelse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Blijf op de hoogte. Luister, lokale Omroep Goorlen.

Ha!

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Lokale omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal.